Vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor het eerst de kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitser Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de kwalificatie. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Fijn dat je luistert.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 3 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij 2 steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. En ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor het eerste kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitser Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de laatste kwalificatieronde. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt zo'n 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

before. And tomorrow's let me hold you like I never did.

0: met het nieuws van 4 uur.
1: Het zijn Verschuren met het NOS-journaal. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Iván Cepeda. Ze behaalden geen van beiden meer dan de helft van de stemmen. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door de vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. Bij twee steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen, die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein, even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor het eerste kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mencik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitser Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de laatste kwalificatieronde. Het weer, vannacht blijft het overal droog, het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je...

0: is Eén Vallei met het nieuws van 5 uur.
1: Hetje Verschuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg zijn schermen geplaatst in verband met het onderzoek. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede, beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Iván Cepeda, die geen van beiden meer dan de helft van de stemmen behaalde. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

geweest wat mij hier hield, dat mijn thuis was al die tijd.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg zijn schermen geplaatst in verband met het onderzoek. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede, beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Espria en de linkse kandidaat Iván Cepeda. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. Bij twee steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein, even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een hoogzwangere vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn geraakt aan zijn voet. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. Het weer, het is overal droog en zo'n 11 tot 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: beter R-film dan in een Range Rover. Dus voor Joram van der Sloot was het game over. Vorig EK had het de wereld aan de lijnen staan. Maar toen kwam Hiddink en die maakte daar een einde aan. Dus Balken en de objectief over Afghanistan. Zijn broer heeft zakelijk belang, dus wat vind jij ervan? Het land waar ik kritisch ben, zolang dat er kan. Land waar mijn zoon is geboren en hier wordt hij een man. Dit is het land van Lange Frans. Het land waar ik nog steeds thuis kom na vakantie.
1: Kom uit het land waar Geert Wilders alles mag vertellen. Maar zeg nou zelf, is het dan nog wel gezellig? Het land waar van school naar de coffeeshop te lopen is. Maar langzaamaan er geen coffeeshop meer open is. Het land waar steeds meer moed en men minder lacht. Wat heb je aan je vrijheid als je bijna niets meer mag? Toch is dit land de vaste grond onder mijn voeten. Ik zou niet weten waar ik anders heen zou moeten. Het

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Dorald Negens met het NOS-journaal. Het aantal mensen dat in een gevangenis wacht op een TBS-behandeling groeit. Op dit moment zijn het er 261. 6 jaar geleden waren het er nog 45. Dat komt omdat meer mensen TBS krijgen opgelegd en de doorstroom stagneert, ziet ook deze behandelaar.
2: Met de hele afschaling van de zorg, met al het personeelstekorten. Daarnaast zijn er hele lange wachtlijsten. De plekken die er zijn, daar zitten mensen heel lang op, waardoor ze weinig uitstroom en doorstroom hebben. Dus dat alles bij elkaar maakt het heel moeilijk.
1: Wie langer dan 4 maanden moet wachten op een plek in een TBS-kliniek heeft recht op een schadevergoeding. Bij 2 steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. Politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. Vanaf vandaag kunnen BOA's jongeren ook doorverwijzen naar HALT. Politie mocht dat al, maar BOA's konden alleen boetes of waarschuwingen geven. Volgens HALT werkt het beter dan boetes.
3: De HALT-interventie is ingericht en ontworpen om jongeren echt te helpen om te leren van hun fout. En een boete doet dat eigenlijk niet. Daarnaast richten we ons ook op het herstellen van de fout en het goedmaken.
1: Het idee is dat BOA's op deze manier beter jeugdcriminaliteit kunnen tegengaan. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven. De weg is deels afgesloten tussen knooppunt Markizaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. Het weer, het is overal droog, zo'n 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Weer wanneer ik wegga, kijk ik even achterom en sta ik stil bij wat er schuil gaat achter het raam bij het balkon. Alles dat mijn hart zo lief is, waar het allemaal om draait, dat mij het beste zegt.

0: Nieuws van 8 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het Nederlandse TBS-systeem is het afgelopen jaar verder vastgelopen. De wachtlijst voor een plek in een TBS-kliniek is opgelopen tot 261 personen. 6 jaar geleden waren dat er nog 45. De mensen op die lijst wachten in de gevangenis op hun behandeling in een TBS-kliniek. Het komt omdat mensen die klaar zijn met hun TBS-behandeling nergens heen kunnen, zegt TBS Nederland.
2: We zien dat de GGZ volstroomt. We zien dat er te weinig plekken in de verstandelijk gehandicaptenzorg zijn. We zien dat er te weinig plekken in de beschermde woonvormen zijn. En dan zitten deze patiënten onterecht lang bij ons.
1: Het probleem wordt erger doordat steeds vaker mensen TBS krijgen opgelegd en doordat de behandelingstermijnen langer worden. Het Amerikaanse leger heeft afgelopen weekend meer aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de VS zijn de aanvallen een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Onder meer het Iraanse eiland Qasem in de straat van Hormuz was doelwit. Iran bevestigt de aanval en zegt dat het hard heeft teruggeslagen, onder meer door een Amerikaanse basis aan te vallen. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda blijft oplopen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er 349 vermoedelijke doden. Zijn er meer dan 1100 vermoedelijke besmettingen. Correspondent Alice van Gelder ziet hoe Oeganda het virus probeert in te dammen.
3: Want ze zeggen, ja, daar begint het natuurlijk bij het zorgen dat mensen informatie hebben. Want ook die eerste symptomen van ebola lijken bijvoorbeeld heel erg op malaria, wat hier heel erg vaak en veel voorkomt. Dus ja, dat is eigenlijk hun strategie. Ja, en als het dan misgaat, dan hebben ze ook nog eens een keertje isolatiecentra opgezet.
1: De man die in Italië vast zat in een grot is gered. Hij zat sinds gistermiddag vast op een diepte van 120 meter in de provincie Cuneo in het noordwesten van Italië. Die man van 20 was geraakt door een vallend rotsblok, kon niet meer klimmen. Het weer, overal droog, zo'n 15 graden is het. Vandaag begint met zon, later volgen stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het TBS-systeem is verder vastgelopen. 6 jaar geleden stonden 45 mensen op de wachtlijst voor behandeling in een TBS-kliniek. Nu zijn dat er 261. Het probleem wordt erger doordat steeds vaker mensen TBS krijgen opgelegd en doordat de behandeltermijnen langer worden. Vanaf vandaag kunnen ook BOA's jongeren doorverwijzen naar HALT. Dat is de plek waar jongeren hun fout kunnen goedmaken zonder strafblad. Politie mocht al doorsturen naar HALT, maar BOA's konden alleen boetes of waarschuwingen geven. Wel gaat het altijd in overleg met de jongeren, zegt HALT.
2: Jongeren hebben altijd zelf de mogelijkheid om te kiezen voor HALT. Dat is altijd vrijwillig. Dus een jongere zal van een BOA de mogelijkheid krijgen om toch die boete te betalen of naar HALT te gaan.
1: Het idee is dat BOA's beter jeugdcriminaliteit kunnen aanpakken als ze jongeren ook naar HALT kunnen sturen. En dat jongeren mogelijkheden krijgen om te leren van hun fouten. Het Amerikaanse leger heeft weer aanvallen uitgevoerd op Iran. En dat gebeurde volgens de VS als vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Iran bevestigt dat een eiland in de straat van Hormuz is gebombardeerd en zegt dat is teruggeslagen door een aanval op een Amerikaanse basis. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Komt een tweede beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Ivan Cepeda. Dat de la Estrella zoveel stemmen haalde, werd een paar dagen geleden niet verwacht, zegt correspondent Nina Jurna.
3: Deze man komt echt uit het niets, heeft geen politieke achtergrond. Dus dat was al heel verrassend, zijn stijging. Maar dat hij nu echt als grootste winnaar uit de bus zou komen, ook al is er dan een tweede ronde nodig, dat was toch wel de verrassing.
1: Uitslag van de eerste ronde wordt betwist door de vertrekkende president Gustavo Petro. Die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Het weer, eerst vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland en plaatselijk een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 10 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft afgelopen weekend meer aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de VS zijn de aanvallen een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Onder meer het Iraanse eiland Qasem in de straat van Hormuz was doelwit. Iran bevestigt de aanval en zegt dat het hard heeft teruggeslagen, onder meer door een Amerikaanse basis aan te vallen. Mogelijk was dat in Kuwait en daar kwam de luchtverdediging in actie. Een nieuwe test voor borstkanker kan ervoor zorgen dat patiënten minder vaak chemotherapie hoeven te ondergaan. Met die test worden 50 genen onderzocht en wordt gekeken hoe groot het risico is dat de tumor terugkeert. Patiënten die hoog scoorden op de test kregen chemo- en hormoontherapie. Mensen met een lage score alleen hormoontherapie. In beide gevallen was de groep die na 5 jaar kankervrij was vrijwel even groot. Daaruit concluderen de onderzoekers dat patiënten met een lage risicoscore vaker chemotherapie kunnen overslaan. De Hongaarse premier Magyar eist dat president Sulyok opstapt. Hij vindt hem ongeschikt en had daarom een ultimatum gesteld dat middernacht afliep. Vanochtend was er nog een gesprek, maar het lijkt erop dat dat niets heeft opgeleverd. Magyar zei na afloop dat hij Sulyok voor de rechter zal brengen als hij blijft weigeren op te stappen. Magyar won in april de verkiezingen van Orbán, die 16 jaar lang aan de macht was. Hij eiste daarna het vertrek van functionarissen die door Orbán waren benoemd. Bij een explosie gevolgd door een brand in een Zuid-Koreaanse raketfabriek zijn zeker 5 doden gevallen. De zaak ontplofte toen apparatuur werd schoongemaakt. De brandweer had moeite met het bluswerk omdat de plattegronden van de raketfabriek ontbraken. Het weer vanochtend nog vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland met ook plaatselijk een bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De regels rond het vuurwerkverbod moeten strenger. Dat adviseert de Raad van State aan het kabinet. Dat wil vanaf de komende jaarwisseling een landelijk vuurwerkverbod invoeren. Alleen de wetgeving moet nog wel door de Tweede en Eerste Kamer. Het is de bedoeling dat vuurwerk voor particulieren wordt verboden, maar dat clubs, buurtverenigingen en andere groepen het nog wel onder voorwaarden mogen afsteken. Burgemeesters kunnen daarvoor ontheffing verlenen, maar als het aan de Raad van State ligt, moeten de voorwaarden voor die ontheffingen strenger. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn bedrijven aan het hamsteren en de Nederlandse industrie profiteert daarvan. De vraag naar producten die in Nederland zijn gemaakt steeg vorige maand het hardst in 4 jaar tijd, zegt de beroepsvereniging van inkopers. Bedrijven willen voorraden opbouwen nu de straat van Hormuz al maanden zo goed als dicht is en er tekorten beginnen te ontstaan. Vooral de chemische industrie zit in de lift en de productie van plastic stijgt ook. Dat betekent wel dat de prijzen van bepaalde kunststoffen behoorlijk zijn gestegen. De Hongaarse premier Sulyok weigert op te stappen. Premier Magyar had daarvoor een ultimatum gesteld dat om middernacht afliep. Magyar zegt nu dat hij de grondwet wil aanpassen, zodat de president wordt weggestuurd. Sulyok houdt zelf vol dat hij alle recht heeft om aan te blijven. Pieter van den Hogeband is niet de chef de mission tijdens de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. NOC-NSF kiest voor iemand anders, meldt de oud-zwemmer. Hij noemt het een enorm voorrecht om met de allerbeste sporters van ons land te hebben mogen werken. Met Van den Hogeband als chef de mission beleefde Nederland succesvolle zomerspelen 5 jaar geleden in Tokio en 2 jaar geleden in Parijs. De sportkoepel bevestigt het vertrek van Van den Hogeband en komt over ruim 2 weken met meer details. Het weer vanochtend nog vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland. Er is ook kans op een bui plaatselijk. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Als er een landelijk vuurwerkverbod komt, moeten de regels wel strenger zijn, vindt de Raad van State. Het is de bedoeling dat alleen nog clubs of verenigingen vuurwerk mogen afsteken. Burgemeesters kunnen daarvoor ontheffing verlenen, maar de voorwaarden voor die ontheffingen moeten strenger, vindt de Raad van State. In een vuurwerkfabriek op Malta is een explosie geweest. Het gebeurde in een dorpje in het noorden van het eiland in de Middellandse Zee. In de fabriek was niemand aan het werk. Twee mannen die in de buurt aan het werk waren, zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Huizen in de regio stonden te trillen en ramen sprongen. De knallen waren kilometers verderop te horen. Wat de oorzaak was van de explosie op Malta wordt nog onderzocht. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn bedrijven aan het hamsteren en de Nederlandse industrie profiteert daarvan. De vraag naar producten die in Nederland zijn gemaakt steeg vorige maand het hardst in 4 jaar tijd, zegt de beroepsvereniging van inkopers. Bedrijven willen voorraden opbouwen nu de straat van Hormuz al maanden zo goed als dicht is en er tekorten beginnen te ontstaan. Dankzij een nieuwe test hoeven mensen met borstkanker mogelijk minder vaak onnodig chemotherapie ondergaan. Met de test wordt gekeken hoe groot het risico is dat een tumor terugkeert. En patiënten met een laag risico kregen alleen hormoontherapie. De groep die na 5 jaar kankervrij was, was vrijwel even groot als patiënten die ook chemotherapie moesten ondergaan. Het weer nu nog vrij zonnig, maar vanmiddag meer kans op stapelwolken. Blijft wel vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen dan bewolkt met regen en ook kans op onweer. En het wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: De boekbespreking met Teunis Bunt.
1: Klopt helemaal. Maandelijks elke laatste zaterdag van de maand hier te gast. En even nog een tip voor jou als je luistert. Je kan het ook terugluisteren op xon.nu via Radio Gemist Studio C. En dan moet je dus de laatste zaterdag van de vorige maanden terugkijken. Er zijn 10 uitzendingen terug. En dan kun je Teunis beluisteren. Ja, met de andere boeken die toen... Wat zei je?
2: Of op Vallei 1.
1: Ja, en nog wat anders. Want ja. Teunis heeft ook, laten we even reclame maken, een eigen blogsite. Die kan je vinden op teunisbunt.blogspot.com. En die gaat, ik zag gisteravond nog, inmiddels 1540 gelezen boeken stonden er. Maar je maakt ook verslaagjes van wat je gelezen hebt of gehoord hebt. Podcasts, dagboekfragmenten en herinneringen. Hoe hou je dit allemaal bij, Teunis?
2: Ja, dat is denk ik een kwestie van discipline en ook gewoon het leuk vinden.
1: Ja dat straalt er wel vanaf. Je wilde het vandaag hebben over Stakkers en Wolven van Lotfi El Hamidi. Wie is dat eigenlijk, die schrijver?
2: Ja, nou, dat is een heel veelzijdig iemand. Hij is historicus, maar hij is ook redacteur geweest bij NRC. Hij was daar baas, zal ik maar zeggen, van de afdeling opinie. Uiteindelijk kon hij het daar niet meer houden. En hij werkt nu bij de Groene Amsterdammer.
1: Ah, oké.
2: Ja. Maar mensen kunnen hem misschien ook kennen, omdat hij af en toe de boekbesprekingen doet bij het radioprogramma OVT. Is hij één van de boekbesprekers eens in zoveel tijd.
1: Ah, dan heb je het even geduid. Ja. Ik las op je blogsite hoe ongelooflijk actueel en urgent dit boek eigenlijk
2: ja,
1: is.
2: Ja, ik denk dat gewoon eigenlijk iedereen dit moet lezen. Ook, en misschien ook wel vooral als je het er helemaal niet mee eens bent.
1: Is ook goed.
2: Ja, het is een heel gedreven boek. Het heet Stakkers en Wolven. En die titel is gekozen naar aanleiding van een citaat van Gerrit Komrij uit 1989. Dat is best al een hele tijd geleden. Toen werd er een fatwa uitgesproken over de schrijver Salman Rushdie. Die toen de Duivelsverzen had gepubliceerd. En toen schreef Komrij over de moslims, generaliserend, we hebben ze als stakkers verwend en krijgen ze als wolven terug. Dus meteen werd maar een hele groep, een hele bevolkingsgroep, werd eigenlijk weggezet. Nou, daar gaat het hier ook over, van wanneer hoor je er ooit bij als iemand met een migratieachtergrond? Die blik, ook vanuit iemand met een migratieachtergrond, heb je in dit hele boek. Maar vooral is het heel strijdbaar. En wil het mensen met de neus op de feiten duwen en zeggen, nu gebeurt er van alles.
1: En hoe kun je strijdbaar zijn volgens hem?
2: Nou, sowieso door je te laten horen. Maar ook door je eens te verdiepen in wat het met mensen doet. Als er op die manier gesproken wordt. Hè, en ook door je morele grenzen goed in de gaten te houden.
1: En wat kunnen we zelf dan doen daarin? Wat kunnen jij en ik daarin doen?
2: Nou, ten eerste denk ik dingen niet over je kant laten gaan. Niet zomaar accepteren dat dingen al zo gewoon geworden. En hij laat ook zien dat verschil in perspectief, dat je daar vaak niet bewust van bent. Hij heeft het ook over de Stichting van de Staat Israël. Hij zegt, jullie keken naar de rug van vluchtelingen. Die gingen daar naartoe. Hij zegt, wij keken in het gezicht van kolonisten.
1: Ja, en geweren, ze werden gewoon doodgeschoten al in 1947.
2: Ja, dus het is. En dat perspectief. Je bent je vaak helemaal niet zo bewust van je eigen perspectief waarmee je opgevoed bent. Nou, ik ben van een leeftijd dat ik bijvoorbeeld bewust nog begin van de jaren 70 heb meegemaakt. Nou, in begin jaren 70 stond bijna iedereen in Nederland achter Israël.
1: En nog steeds heel veel.
2: Goed, daar hebben wij die oliecrisis bijvoorbeeld aan te danken gehad. Ja. Omdat we Israël zo verdedigden. Ja. Het zal ook wel gedeeltelijk uit schuldgevoel geweest zijn. Omdat er zoveel
1: en nog steeds, denk ik.
2: Weggevoerd zijn. Nederland, maar ook oog hebben voor het perspectief van de migrant. En ook kijken wat je daarin kunt betekenen. En dat gaat ook over de gewone dingen met wie je een praatje maakt. Maar ook dat je laat zien dat opgeblazen problemen, dat het ook dat die opgeblazen zijn, dat het geen echte problemen zijn. Nou, en hij laat dus zijn stem horen. Hij zegt hier in het begin van de proloog: dit boek is een antwoord op het oprukkende fascisme. Hij gebruikt dat woord in ieder geval. En een aanklacht tegen de morele onverschilligheid van het Westen. Het voelt als een herhaling van zetten, maar kennelijk moet het steeds weer gezegd worden in andere bewoordingen, met nog meer overtuiging. Stug blijven schrijven om terug te duwen, om voor mezelf te spreken: ik kan niet anders. Mm-hmm. En hij zegt, ja, schrijven, dat is wat we doen. En daarom zal ik dat ook doen. Dit is helemaal niet een heel helder boek met een hele mooie lijn enzovoort. Maar
1: gedachtes.
2: Ja, maar er zitten prachtige dingen in.
1: Hij staat ook stil bij de dodenherdenking, hè?
2: Ja,
1: begreep ik.
2: Ja, ook. Van wat is eigenlijk de functie ervan? Als wij willen waarschuwen dat dingen niet nog een keer gebeuren, wat moeten we er dan eigenlijk wel bij betrekken en wat niet?
1: De opmerking: dit nooit meer.
2: Ja.
1: Terwijl in Israël de mensen vermoord worden.
2: Ja, maar ook
1: wat
2: bijvoorbeeld
1: is dan waard? Hè?
2: Bij als die het heeft over de bombardementen op Syrië, die steden die plat gebombardeerd zijn, en op Gaza natuurlijk. En dat verbindt hij dan met bombardementen op Rotterdam.
1: Okay.
2: Dus hij haalt het ook dichtbij. Dat je het ook goed kunt voorstellen van: kijk, dit is het, dit is er aan de hand.
1: Was dat een eye-opener voor je, Teunis?
2: Ja, ik denk wel dat je nooit bewust bent van je eigen blinde vlekken.
1: Nederlander.
2: Ja, en het is daarom heel goed om er af en toe op gewezen te worden. Ja, jouw blik op de wereld is niet de enig mogelijke.
1: Nee.
2: En denk daar eens goed over na. En zorg ervoor, ja, dat je in je eigen omgeving veel goeds doet, zal ik maar zeggen. Maar dat je oog hebt voor de mensen die zoveel meer hun best moeten doen om
1: te bewijzen dat ze het waard zijn.
2: Ja.
1: Terwijl dat met een kleur of een afkomst uit een land te maken heeft. Ik zag op je blogsite, dat is wel goed denk ik om ook even te noemen, hè, dat er een lezing is te zien van hem.
2: Ja, er is een kerkje in Zetten, de Vluchtheuvelkerk, waar heel geregeld op zondagochtend er een lezing gehouden wordt in plaats van een kerkdienst. Op 21 juni komt Lotfi El Hamidi daar een lezing houden. En in het najaar zijn er ook weer allerlei mooie lezingen gepland. En afgelopen maanden is bijvoorbeeld Jan Pronk heeft daar een lezing gehouden. Dus er zijn allerlei interessante lezingen.
1: Mooie aanbeveling. Dus 21 juni 2026.
2: Ja, 10 uur.
1: De Vluchtheuvelkerk in Zetten. Mag ik jou heel erg bedanken
2: graag
1: voor dit hele serieuze onderwerp. Ja. Maar juist super urgent. Hè?
2: Ja.
1: Dankjewel daarvoor.

0: NBOC Theater.
1: We gaan het hebben over een theatervoorstelling bij de stichting Momo Theaterplaats in Ederveen. Die is eigenlijk jaarlijks wel even te gast bij ons en dat vinden we heel leuk. Dinsdag 2 juni en donderdag 4 juni is er een dubbele theatervoorstelling. En die onder de titel In je schild en naar Stichting Momo. Wie is dat? Ik doe even de introductie voordat ik met Rienk Munneke ga praten. Die maakt theaterproducties en kunstzinnige projecten in een warme en hechte gemeenschap. Ze bieden mensen met een verstandelijke beperking een creatieve, inspirerende dagbesteding waar iedereen vanuit zijn eigen tempo en mogelijkheden kan groeien. Talentontwikkeling, zelfvertrouwen en plezier staan centraal. En kunstzinnige beleving en zorg voor elkaar is ook heel belangrijk. Samen maken we kunst en zorgen voor elkaar. En we treden op in onze eigen zaal en op locatie. Rienk Munneke, jij bent als regisseur betrokken bij Momo. Wat betekent Momo eigenlijk?
2: Momo is een... De naam Momo komt eigenlijk uit het boek Momo en de Tijdspaarders van Michael Ende. Momo is eigenlijk de hoofdpersonage uit het boek. Het is een hoofdpersonage die in het dorpje komt en in het dorpje een luisterend oor is voor iedereen die dat nodig heeft. Dus als er een gedoetje is of een probleempje is of een ruzietje is of een ongemakje is, dan zeggen de dorpsgenoten allemaal van ga even naar Momo. En dan komt het allemaal goed. En dan is Momo degene die eigenlijk naar het probleem luistert. En terwijl ze naar luistert, lost het probleem zichzelf op. Dus ze neemt de tijd om te luisteren naar de mensen. En dat is eigenlijk ook iets wat wij bij Momo zelf, theaterwerkplaats...
1: Dus jullie theaterwerkplaats is vernoemd naar het boek? Naar de boeken? Ja, het zijn meerdere boeken, heb ik begrepen, hè?
2: Momo de Tijdspaarders is één boek.
1: Okay.
2: Van Michael Ende.
1: Ben jij buiten je rol als regisseur ook nog op een andere manier betrokken? Als een bezorgprofessional bijvoorbeeld?
2: Ik kom oorspronkelijk wel uit de zorg. Ja. Daarna ben ik vrij snel het theater ingegaan als regisseur. Regieopleiding.

0: meteen het idee, ik ga met deze doelgroep werken?
1: Nou, het was eigenlijk een beetje andersom. Want ik zei al, ik ben eigenlijk begonnen als SPW. Dus ik ben als stage begonnen.
0: Ja.
1: En ik heb daar eigenlijk het vak theater ontdekt. En dat heeft me helemaal warm gemaakt. En daar ben ik helemaal ingedoken sindsdien.
0: Ja, en toen ben je er niet meer weggegaan.
1: Nee, ik ben er niet meer weggegaan.
0: Dat is een goed teken. Ja, leuk. Die Momo Theaterwerkplaats, is dat nou een dagbesteding voor mensen met verstandelijke beperking? Of komen ze één keer per week daar?
1: Dat is heel verschillend. Ja. We zijn officieel op papier wel een dagbesteding, dat klopt.
0: Mm-hmm.
1: Maar in onze naam zit niet voor niks werkplaats. Omdat wij toch wel echt een werkplaats zijn waar we werken aan het maken van theater op allerlei disciplines. Denk ook aan decor, muziek, zang, film, atelier, kostuums, requisites, et cetera. Dus de hele... het assortiment, daar werken we aan.
0: Ja, en zelfs dans zag ik op jullie website. Leuk hoor.
1: Ja.
0: Klopt dat?
1: En sommige spelers zijn er inderdaad één dag. Sommige zijn er vier. Dat is heel erg.
0: Dinsdag 2 en donderdagavond 4 juni zijn er twee verschillende voorstellingen te zien. Ben je bij beide voorstellingen betrokken geweest als regisseur?
1: Ja, ik ben de regisseur van een van de voorstellingen. De voorstellingen naar de Steeg van Tijd.
0: Ja, dat zag ik op de website.
1: Die doe ik.
0: Met Eva Vree.
1: Ja, met Eva Vree. Ja. Dat is mijn productie eigenlijk. Die zetten wij neer.
0: En dat is dus gebaseerd, wat jij net al vertelde, op het boek Momo en de Tijdspaarders.
1: Ja, want bij Momo zijn we inderdaad alweer 20 jaar later. En we hebben een beetje een traditie gekweekt. Ongeveer om de 5 jaar het boek er weer bij pakken. En het boek weer gebruiken als inspiratiebron.
0: Ja.
1: Dus ook dit jaar hebben wij alle groepen bij Momo hebben het boek erbij gepakt. En als inspiratiebron gebruikt.
0: Ja.
1: En inderdaad, de twee voorstellingen die de komende week zullen opgevoerd worden. Die zijn inderdaad ook gebaseerd daarop.
0: Ja, leuk. Hoe gaat dat maakproces? Ben jij een regisseur die ook... organisch kijkt, wat zit er in die mensen? Oh, dan ga ik dat toepassen? Of ben jij vrij strikt wat er moet gebeuren?
1: Nee, ik heb altijd eerst een onderzoekfase waarin ik samen met mijn spelers lekker het thema induik. Lekker dingen ga onderzoeken en probeer ook door middel van theater en spel onderzoek te doen van, nou ja, in dit geval, hè, wat is nou eigenlijk tijd? Ik bedoel, je hebt tijd van de klok, maar je hebt ook een beleving van tijd. En wat zijn die twee verschillen nou? En daar zijn wij eigenlijk gewoon op de vloer zijn we mee aan het onderzoeken gegaan. Mm-hmm. En op een gegeven moment creëer je daar materiaal uit. En dat materiaal proberen een beetje aan elkaar te plakken tot scènes. En van die scènes komen in de regiefase. En dan ga ik wel wat strenger zijn. Want dan gaan we inderdaad al het materiaal afregisseren tot een voorstelling.
0: Ja, dan moet het ook strikter worden. Het tweede stuk dat er die avond te zien is, is In je schild. En dat gaat over de schildpad uit Momo, heb ik begrepen, en de Tijdspaarders.
1: Ja, dat klopt. Ja. In het boek heb je dat Cassiopeia. Dat is eigenlijk de schildpad van Hora. En Hora is eigenlijk de tijdbewaker. En zij hebben dus inderdaad de schildpad als inspiratiebron gebruikt van hun voorstelling.
0: Mm-hmm.
1: Dat is eigenlijk een beetje het leven van Cassiopeia. Hebben ze eigenlijk gepakt. Maar vooral ook het karakter van een schildpad hemzelf.
0: Mm-hmm.
1: Want een schildpad hemzelf is natuurlijk ook niet zo heel snel. Die gaat eigenlijk ook heel langzaam door de tijd heen. En dat is eigenlijk ook wel een beetje een herkenningspunt natuurlijk van onze eigen spelers. Die hebben ook niet heel erg veel tijdbesef. En die gaan ook niet heel vlot door de tijd heen.
0: Ja.
1: Dus daar zit ook een soort van herkenning. En ook een inspiratie tot de spelers zelf.
0: Klinkt heel erg leuk, Rienk. Ik begreep dat jouw stuk, dat die gemaakt is door de... hoe staat die hier? De danstheatergroep. En het tweede stuk door de gewone theatergroep. Ik had eigenlijk andersom verwacht, maar...
1: Zoals ik al zei, bij Momo hebben we elke dag wel een nieuwe aanbod. En ik regisseer op meerdere dagen. Dus ik heb op maandag ook een theatergroep. En ik heb op de dinsdag heb ik een danstheatergroep. Dan werk ik samen met de choreograaf. Dus dan hebben we eigenlijk het theatergedeelte en de choreograaf het dansgedeelte.
0: Ja,
1: en wij voegen dat dan op die manier samen.
0: Oké, Rienk, wat moeten we doen als we naar deze voorstelling willen komen kijken?
1: Nou, sowieso lekker naar onze website toe gaan, naar www.momotheaterwerkplaats.nl,
0: ja.
1: Naar de agenda, en daar kunt u zo doorklikken naar onze reserveringssysteem.
0: Okay.
1: En dan kunt u ook kaartjes boeken.
0: Is het al veel uitverkocht of gaat het hard?
1: Nou, ik wou het net gaan zeggen.

0: Dinsdag is inderdaad al uitverkocht. Dus de donderdag, die is nog helemaal beschikbaar. Dus
1: kan er geen stoeltje bijgezet worden op dinsdag?
0: Nee.
1: Mag niet van de brandweer, hè?
0: Nee, precies. Dat zouden we heel graag willen, maar de veiligheidsvoorschriften mag dat niet.
1: Oké. Mag ik jou hartelijk danken. Parkeren kan bij PNR station Veenendaal de Klomp, zag ik. Als mensen denken, wat moet ik dan met mijn auto doen? En dan is het hoe lang lopen vanaf station?
0: Nou, 7 minuten op z'n langzaamst.
1: Ah, dat moet lukken.
0: Doorstap 5 minuutjes.
1: Rienk, mag ik jullie vooral heel veel plezier toewensen aankomende dinsdag en donderdag bij de uitvoering van Stichting Momo Theaterwerkplaats in Ederveen. Met twee vast hele mooie voorstellingen. Ik wens je heel veel geluk en heel veel plezier met elkaar daar.
0: Ja, dankjewel.

0: uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende veiligheidsregio's willen dat het luchtalarm blijft bestaan. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen omdat het te veel zou kosten. Maar volgens de veiligheidsregio's is er geen goed alternatief. De Rotterdamse burgemeester Schouten heeft namens de veiligheidsregio's de Tweede Kamer per brief gevraagd om behoud van de sirene. Ze vinden een extra systeem naast het NL Alert via de mobiele telefoon noodzakelijk. Met NL Alert wordt maar 92% van de bevolking bereikt. Advocaat Geert-Jan Knoops is 4 weken voorwaardelijk geschorst door de Raad van Discipline Amsterdam, het tuchtcollege voor de advocatuur. Een cliënt van Knoops in een zedenzaak had een verklaring in zijn strafdossier ingrijpend gewijzigd. Het wordt Knoops zwaar aangerekend dat hij zijn cliënt niet schriftelijk heeft gewezen op het risico van zo'n aanpassing. Daarnaast heeft het echtpaar Knoops volgens de raad excessief gedeclareerd zonder vooraf een inschatting te geven van de kosten. Voor dat laatste is Carrie Knoops berispt. Het echtpaar heeft 30 dagen om in beroep te gaan. Als er een landelijk vuurwerkverbod komt, moeten de regels wel strenger zijn, vindt de Raad van State. Het is de bedoeling dat alleen nog clubs of verenigingen vuurwerk mogen afsteken. Burgemeesters kunnen dan een ontheffing verlenen. Maar de voorwaarden voor die ontheffingen moeten strenger, vindt de Raad van State. Dankzij een nieuwe test hoeven mensen met borstkanker mogelijk minder vaak onnodige chemotherapie ondergaan. Met die test wordt gekeken hoe groot het risico is dat een tumor terugkeert. Patiënten met een laag risico kregen alleen hormoontherapie. De groep die na 5 jaar kankervrij was, was vrijwel even groot als patiënten die ook chemo moesten ondergaan. Het weer nog vrij zonnig, maar vanmiddag kans op stapelwolken. Blijft wel overal droog en maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: de roze bril.
1: Studio C, de boekbespreking met Teunis Bunt.
2: Dat klopt helemaal. Maandelijks, elke laatste zaterdag van de maand hier te gast. En even nog een tip voor jou als je luistert. Je kan het ook terugluisteren op xon.nu via radio gemist Studio C. En dan moet je dus de laatste zaterdag van de vorige maanden terugkijken. Er zijn 10 uitzendingen terug. En dan kun je Teunis beluisteren. Ja, met de andere boeken die toen... Wat zei je?
3: Of op Vallei 1.
2: Ja, en nog wat anders. Want ja. Teunis heeft ook, laten we even reclame maken, een eigen blogsite. Die kan je vinden op teunisbunt.blogspot.com. En die gaat, ik zag gisteravond nog, inmiddels 1540 gelezen boeken stonden er. Maar je maakt ook verslaagjes van wat je gelezen hebt of gehoord hebt. Podcasts, dagboekfragmenten en herinneringen. Hoe hou je dit allemaal bij, Teunis?
3: Ja, dat is denk ik een kwestie van discipline en ook gewoon het leuk vinden.
2: Ja, dat straalt er wel vanaf. Je wilde het vandaag hebben over Stakkers en Wolven van Lotfi El Hamidi. Wie is dat eigenlijk, die schrijver?
3: Ja, nou, dat is een heel veelzijdig iemand. Hij is historicus, maar hij is ook redacteur geweest bij NRC. Hij was daar baas, zal ik maar zeggen, van de afdeling opinie. Uiteindelijk kon hij je daar niet meer houden. En hij werkt nu bij de Groene Amsterdammer.
2: Ah, oké. Ja.
3: Maar mensen kunnen hem misschien ook kennen, omdat hij af en toe de boekbesprekingen doet bij het radioprogramma OVT. Is hij één van de boekbesprekers eens in zoveel tijd.
2: Ah, dan heb je het even geduid. Ja. Ik las op je blogsite hoe ongelooflijk actueel en urgent dit boek eigenlijk
3: ja,
2: is.
3: Ja, ik denk dat gewoon eigenlijk iedereen dit moet lezen. Ook, en misschien ook wel vooral als je het er helemaal niet mee eens bent.
2: Is ook goed.
3: Ja, het is een heel gedreven boek. Het heet Stakkers en Wolven. En die titel is gekozen naar aanleiding van een citaat van Gerrit Komrij uit 1989. Dat is best al een hele tijd geleden. Toen werd er een fatwa uitgesproken over de schrijver Salman Rushdie. Die toen de Duivelsverzen had gepubliceerd. En toen schreef Komrij over de moslims, generaliserend, we hebben ze als stakkers verwend en krijgen ze als wolven terug. Dus meteen werd maar een hele groep, een hele bevolkingsgroep, werd eigenlijk weggezet. Nou, daar gaat het hier ook over, van wanneer hoor je er ooit bij als iemand met een migratieachtergrond? Die blik, ook vanuit iemand met een migratieachtergrond, heb je in dit hele boek. Maar vooral is het heel strijdbaar. En wil het mensen met de neus op de feiten duwen en zeggen, nu gebeurt er van alles.
2: En hoe kun je strijdbaar zijn volgens hem?
3: Nou, sowieso door je te laten horen. Maar ook door je eens te verdiepen in wat het met mensen doet. Als er op die manier gesproken wordt. Hè, en ook door je morele grenzen goed in de gaten te houden.
2: En wat kunnen we zelf dan doen daarin? Wat kunnen jij en ik daarin doen?
3: Nou, ten eerste denk ik dingen niet over je kant laten gaan. Niet zomaar accepteren dat dingen al zo gewoon geworden. En hij laat ook zien dat verschil in perspectief, dat je daar vaak niet bewust van bent. Hij heeft het ook over de Stichting van de Staat Israël. Hij zegt, jullie keken naar de rug van vluchtelingen. Die gingen daar naartoe. Hij zegt, wij keken in het gezicht van kolonisten.
2: Ja. En geweren, ze werden gewoon doodgeschoten al in 1947.
3: Ja, dus het is. En dat perspectief. Je bent je vaak helemaal niet zo bewust van je eigen perspectief waarmee je opgevoed bent. Nou, ik ben van een leeftijd dat ik bijvoorbeeld bewust nog begin van de jaren 70 heb meegemaakt. Nou, in begin jaren 70 stond bijna iedereen in Nederland achter Israël.
2: En nog steeds heel veel.
3: Ja, maar goed, daar hebben wij die oliecrisis bijvoorbeeld aan te danken gehad. Ja. Omdat we Israël zo verdedigden. Ja. Het zal ook wel gedeeltelijk uit schuldgevoel geweest zijn. Omdat er zoveel
2: en nog steeds, denk ik.
3: Weggevoerd zijn. Nederland, maar ook oog hebben voor het perspectief van de migrant. En ook kijken wat je daarin kunt betekenen. En dat gaat ook over de gewone dingen met wie je een praatje maakt. Maar ook dat je laat zien dat opgeblazen problemen, dat het ook dat die opgeblazen zijn, dat het geen echte problemen zijn. Nou, en hij laat dus zijn stem horen. Hij zegt hier in het begin van de proloog: dit boek is een antwoord op het oprukkende fascisme. Hij gebruikt dat woord in ieder geval. En een aanklacht tegen de morele onverschilligheid van het Westen. Het voelt als een herhaling van zetten, maar kennelijk moet het steeds weer gezegd worden in andere bewoordingen, met nog meer overtuiging. Stug blijven schrijven om terug te duwen, om voor mezelf te spreken: ik kan niet anders. Mm-hmm. En hij zegt, ja, schrijven, dat is wat we doen. En daarom zal ik dat ook doen. Dit is helemaal niet een heel helder boek met een hele mooie lijn enzovoort. Maar
2: gedachtes.
3: Ja, maar er zitten prachtige dingen in.
2: Hij staat ook stil bij de dodenherdenking, hè?
3: Ja,
2: begreep ik.
3: Ja, ook. Van wat is eigenlijk de functie ervan? Als wij willen waarschuwen dat dingen niet nog een keer gebeuren, wat moeten we er dan eigenlijk wel bij betrekken en wat niet?
2: De opmerking: dit nooit meer.
3: Ja.
2: Terwijl in Israël de mensen vermoord worden.
3: Ja, maar ook
2: wat is het dan waard? Hè?
3: Bij als die het heeft over de bombardementen op Syrië, die steden die plat gebombardeerd zijn, en op Gaza natuurlijk. En dat verbindt hij dan met bombardementen op Rotterdam.
2: Okay.
3: Dus hij haalt het ook dichtbij. Dat je het ook goed kunt voorstellen van: kijk, dit is het, dit is er aan de hand.
2: Was dat een eye-opener voor je, Teunis?
3: Ja, ik denk wel dat je nooit bewust bent van je eigen blinde vlekken.
2: Nederlander.
3: Ja, en het is daarom heel goed om er af en toe op gewezen te worden. Ja, jouw blik op de wereld is niet de enig mogelijke.
2: Nee.
3: En denk daar eens goed over na. En zorg ervoor, ja, dat je in je eigen omgeving veel goeds doet, zal ik maar zeggen. Maar dat je oog hebt voor de mensen die zoveel meer hun best moeten doen om
2: te bewijzen dat ze het waard zijn.
3: Ja.
2: Terwijl dat met een kleur of een afkomst uit een land te maken heeft. Ik zag op je blogsite, dat is wel goed denk ik om ook even te noemen, hè, dat er een lezing is te zien van hem.
3: Ja, er is een kerkje in Zetten, de Vluchtheuvelkerk, waar heel geregeld op zondagochtend er een lezing gehouden wordt in plaats van een kerkdienst. Op 21 juni komt Lotfi El Hamidi daar een lezing houden. En in het najaar zijn er ook weer allerlei mooie lezingen gepland. En afgelopen maanden is bijvoorbeeld Jan Pronk heeft daar een lezing gehouden. Dus er zijn allerlei interessante lezingen.
2: Mooie aanbeveling. Dus 21 juni 2026.
3: Ja, 10 uur.
2: De Vluchtheuvelkerk in Zetten. Mag ik jou heel erg bedanken.
3: Ja, graag gedaan.
2: Voor dit hele serieuze onderwerp. Ja. Maar juist super urgent. Hè?
3: Ja.
2: Dankjewel daarvoor.

0: Studio C tentoonstelling.
1: December vorig jaar hadden we contact met het Stadsmuseum in Veenendaal over de expositie van Frank Govers. Die heeft plaatsgemaakt nu voor een nieuwe tijdelijke expositie onder de titel De Veluwse Natuur tot leven door de ogen van Rien Poortvliet. En Stefanie, die heb ik nu aan de telefoon. Welkom Stefanie.
2: Hi, goedemiddag.
1: Hoi, jij bent conservator van het Stadsmuseum Veenendaal. Betekent dat je dan doorlopend op zoek bent naar interessante tijdelijke exposities die naar Veenendaal kunnen komen?
2: Ja, zeker. Ja? En dit keer inderdaad is het oog gevallen op Rien Poortvliet.
1: Ja, en hoeveel opties heb je dan qua tentoonstellingen waar dan uiteindelijk dit uitkomt?
2: Ja, het is altijd creatief nadenken met dit soort dingen. Hè? Want je houdt een beetje rekening, wat willen mensen graag zien?
1: Ja, dus en, je houdt ook wel rekening met wat Veenendaal graag zou willen zien.
2: Ja, absoluut, zeker. Rekening houden met de doelgroep. En nu moet ik wel zeggen dat Rien Poortvliet een van mijn persoonlijke favorieten is. Dus die heeft wel een klein streepje voor bij mij.
1: Je bent met de kabouters opgegroeid.
2: Ja, zeker. Mijn opa was groot fan van Rien Poortvliet. Dus dat is hem met de paplepel ingegoten.
1: Is die er nog?
2: Mijn opa is inmiddels overleden.
1: Ik kan dit niet meer meemaken. Hij zal trots op je zijn, denk ik, Stefanie.
2: Dat denk ik ook, inderdaad. Dankjewel.
1: Ja. Jullie hebben ook permanente exposities rondom de geschiedenis van Veenendaal. Vinden daar ook nog wel eens aanvullingen en veranderingen in plaats?
2: Ja, zeker. Zeker. We hebben een tijdje geleden een aantal objecten toegevoegd aan ons oorlogsland. En over een tijdje gaat de watersnoodrampwand een grote aanpak krijgen.
1: Oh, heeft Veenendaal daarmee te maken gehad?
2: Ja, zeker, zeker. In 1855 is er een grote watersnoodramp geweest. En wij leggen in het museum kort uit wat de geschiedenis daarvan is in Veenendaal. Maar wij vinden eigenlijk wel dat die een upgrade hoort te krijgen. Dus dat zit er nog aan te komen.
1: Doordat er nieuwe informatie beschikbaar is gekomen of zo?
2: Nee hoor, dat niet. Maar het museum het bevindt zich in de cultuurfabriek. En dat hebben we destijds zo ingericht. En op een gegeven moment dan denk je van, goh, we willen toch wel

0: daar vastgelegd.
1: Ja.
0: En toen kwam op een gegeven moment het punt van, goh, we moeten een nieuwe expositie hebben. En ik ben dan de aangewezen persoon om daarover na te denken.
1: Mm-hmm.
0: En mijn opa is daarvoor inderdaad wel de aanleiding geweest.
1: Leuk.
0: Ik dacht, wat is er mooier dan je eerste eigen expositie die je zelf aandraagt, dat je daar een persoonlijke band mee hebt.
1: Ja, ja. En dan hebben jullie... Sorry, ga door.
0: Oh, ik zei, en daarnaast denk ik dat de Veluwe echt wel een aanspreekbaar onderwerp is voor onze bezoekers. Omdat we er natuurlijk ontzettend dichtbij liggen.
1: Ja, nou heeft Rienpoortvliet veel boeken uitgebracht die destijds erg populair waren. Ik begrijp dat jullie nu ook onbekender werk van hem beschikbaar hebben gekregen.
0: Ja, klopt. Hij staat voornamelijk bekend om zijn kabouterkunstwerken. En daar tonen we natuurlijk ook wel een aantal aquarellen van.
1: Toch wel, maar... oh, ja.
0: Ja,
1: heeft niet zoveel met de Veluwe te maken, of wel?
0: Nee,
1: ik heb ze nog
0: niet gezien
1: daar.
0: Ja, je weet dat natuurlijk nooit, hè. Dat is altijd het mysterieuze aan kabouters.
1: Ja, dat is waar,
0: maar
1: ja.
0: Inderdaad, dat stukje niet. Maar voor zeker een stukje nostalgie. En het laat ook gewoon een andere kant van Rien zien.
1: Ja.
0: En de expositie is dan aangevuld met natuurkunstwerken. En dat zijn olieverfopdoeken. En die zijn over het algemeen wat minder bekend.
1: En is er een specifieke tekening of schilderij waar jij trots op bent dat je die naar het museum hebt kunnen krijgen?
0: Ja, zeker. We hebben een aantal aquarellen van de Wolf. En daarnaast hebben we
1: heel
0: ook een
1: actueel.
0: Bruikleen van
1: dat... Ja.
0: Ja, absoluut. En nou ja, daarnaast hebben we een bruikleen van Naturalis, een opgezette wolf. Dus dat is de kers op de taart.
1: Ja, wel een beetje eng ook, denk ik. Maar misschien valt het mee.
0: Ja, ja. Ja, je zou het moeten beleven.
1: Ja, voor de mensen die niet weten wie hij was, de wat jongere generatie. Want hij overleed al in 1995, dus dat is 31 jaar geleden. Hoe zou je hem duiden?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik zou hem echt duiden als een bewonderaar van alles om hem heen. Je ziet dat ook terug in zijn schilderijen, in zijn tekeningen, zijn oog voor detail en liefde eigenlijk voor de natuur.
1: Mm-hmm.
0: Zo zou ik hem wel omschrijven.
1: Ja.
0: Iemand die oog voor detail heeft en het mooie ziet in de kleine dingen.
1: Ja, nou is er een museum van Rienpoortvliet, maar ik begrijp dat jij zelf uit de privécollectie van de familie iets beschikbaar hebt gekregen.
0: Ja, het is een combinatie. Dus een groot deel van de expositie, dat zijn inderdaad kunstwerken van het Rienpoortvliet Museum op het eiland 10 gemeten.
1: Ja.
0: En de expositie is aangevuld met een aantal objecten van de familie die zelf ook uit Veenendaal komt.
1: Oké, ja, oh, dat is extra leuk. Ja, grappig.
0: Ja, zeker.
1: Komen allerlei dingen bij elkaar. De Veluwe dichterbij, daar hebben wij het over gehad. Is de expositie al geopend of...
0: Zeker, sinds vandaag is die geopend.
1: Ah,
0: en ik moet je wel even corrigeren hoor, want de titel is Dicht bij de Veluwe.
1: Oké, ja, ik heb op de website al... Ja, goed, prima. Maar het komt op hetzelfde neer, hè?
0: Zeker.
1: Denk ik. Ik wens jullie heel veel plezier en vooral ook veel kijken. Stefanie, hartelijk dank voor de toelichting.
0: Ja,
1: en tot de andere keer weer.
0: Zeker, tot de volgende keer. Hartelijk bedankt.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 3 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland gaat toch mensen helpen om Gaza te verlaten. Het gaat om een groep van 47 Palestijnen die een werk- of studievisum hebben voor Nederland. 2 van hen zijn al onderweg. Een 3de persoon gaat naar Italië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat het diplomatieke hulp heeft verleend en zegt het binnenkort ook te doen voor de rest van de groep. Eerder vond Nederland het genoeg om Israël alleen te vragen of de Palestijnen Gaza mochten verlaten. Nu helpt de regering ook bij het organiseren en coördineren van de reis. Het Verenigd Koninkrijk hoeft geen schadevergoeding te betalen aan Rwanda. Dat heeft een internationaal hof in Den Haag bepaald. Rwanda eiste omgerekend meer dan 125 miljoen euro... omdat het VK een streep haalde door een omstreden asieldeal. Dat akkoord regelde de overplaatsing naar Rwanda van asielzoekers die het Verenigd Koninkrijk illegaal waren binnengekomen. De Britten beloofden tientallen miljoenen om de kosten te dekken. Het besluit om de deal te schrappen werd door Rwanda gezien als contractbreuk, maar het hof concludeert dat het VK geen geld verschuldigd is. Een Belgische seriemoordenaar wordt na 46 jaar vrijgelaten uit de gevangenis. Freddy Horion pleegde in 1979 6 moorden en werd daarom veroordeeld tot levenslang. Hij heeft vaker om vervroegde vrijlating gevraagd, maar die verzoeken werden tot nu toe steeds afgewezen. De Belg is inmiddels 78 en wordt opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Daar moet hij verplicht een behandelprogramma volgen en een enkelband dragen. Door de explosies in een dorp in Myanmar is een groot deel van een wijk verwoest. Gebouwen zijn verdwenen en op straat ligt veel puin. Volgens lokale autoriteiten zijn er zeker 39 doden en tientallen gewonden. De ontploffing was in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw waren opgeslagen. Het weer, vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Blijft wel vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Frankrijk heeft opnieuw een tanker uit Rusland onderschept. Dat gebeurde gisterochtend op ruim 700 kilometer ten westen van het Franse schiereiland Bretagne. Dat meldt de Franse president Macron. De tanker behoort waarschijnlijk tot de Russische schaduwvloot. Dat zijn schepen die onder een andere vlag varen om zo de westerse sancties op Russische olie te omzeilen. Nederland gaat toch mensen helpen om Gaza te verlaten. Het gaat om een groep van bijna 50 Palestijnen die een werk- of studievisum hebben voor Nederland. Twee van hen zijn al onderweg. Een derde persoon gaat naar Italië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat het diplomatieke hulp heeft verleend en zegt dit binnenkort ook te doen voor de rest van de groep. Eerder vond Nederland het genoeg om Israël alleen te vragen of de Palestijnen Gaza mochten verlaten. Nu helpt de regering ook bij het organiseren en coördineren van de reis. Een aantal veiligheidsregio's pleit in een brief aan de Tweede Kamer voor het behoud van het luchtalarm. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen, maar de veiligheidsregio's vinden dat een extra systeem naast het NL Alert noodzakelijk blijft. Met NL Alert wordt via de mobiele telefoons maar 92% van de bevolking bereikt. Het afgelopen jaar zijn meer Nederlanders lid geworden van een sportvereniging. Het gaat om een toename van 47.000 leden. Dat blijkt uit een rapportage van sportkoepel NOC-NSF. Vooral voetbal, tennis, padel en golf zijn populairder geworden. De meeste volwassenen gaan sporten om gezonder te worden. Ondanks de toename maakt NOC-NSF zich zorgen om de voorgenomen bezuinigingen in de sport. Volgens de koepel wordt de vrijwillige verenigingsstructuur daardoor hard geraakt. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Blijft overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen bewolkt met regen en kans op onweer. Dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Saleh met het nieuws van 5 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Iran wil pas verder onderhandelen met Amerika als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Ook zou Iran stoppen met het uitwisselen van berichten via bemiddelaars. Autoriteiten in Iran bevestigen het nieuws nog niet. Maar volgens het persbureau schenden de aanvallen van Israël in Libanon het staakt het vuren tussen Iran en de VS. Het Israëlische leger voert de aanvallen in Zuid-Libanon juist op. Naar eigen zeggen is dat nodig om Hezbollah uit te schakelen. Frankrijk heeft opnieuw een tanker uit Rusland onderschept, meldt de Franse president Macron. Dat gebeurde gisterochtend op ruim 700 kilometer ten westen van het Franse schiereiland Bretagne. De tanker behoort waarschijnlijk tot de Russische schaduwvloot. Dat zijn schepen die onder een andere vlag varen om zo de westerse sancties op Russische olie te omzeilen. De onderschepping door Frankrijk werd uitgevoerd in samenwerking met een aantal bondgenoten. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter om te voorkomen dat Kanye West naar Nederland komt. De Amerikaanse rapper, die zich nu J noemt, treedt zaterdag en maandag op in de Gelredome in Arnhem. Volgens het CAO leidt dat tot een gevoel van onveiligheid, vooral onder Joodse Nederlanders. J ligt onder vuur vanwege antisemitische uitspraken. Optredens in onder meer Groot-Brittannië en Polen gingen daarom niet door. Vorige week zei asielminister Van den Brink dat Nederland J niet kan weigeren. Wanneer het kortgeding dient, is nog niet bekend. Een Nederlandse toerist die in Colombia vermist was, is doodgevonden. Dat bevestigt haar familie aan NA Nieuws. De vrouw van 41 werd vorige week maandag voor het laatst gezien toen ze een wandeltocht ging maken. Afgelopen weekend startte de Colombiaanse autoriteit een zoekactie. Gisteren werd het lichaam van de vrouw gevonden in een meer. Hoe ze om het leven is gekomen is nog onduidelijk. Het weer tot besluit. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen is bewolkt met regen, kans op onweer. En dan wordt het maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Fijn dat je luistert.

twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde, want...

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opgedragen om de zuidelijke buitenwijken van Beirut aan te vallen. Inwoners van het gebied zijn opgeroepen te vertrekken. Sinds het bestand tussen Iran en de VS in april inging, heeft Israël minder aanvallen op de Libanese hoofdstad uitgevoerd. Maar het land zegt dat ze nu weer nodig zijn om Hezbollah uit te schakelen. Intussen wordt er op de Iraanse staatstelevisie gesproken over een eind aan het staakt-het-vuren. Persbureau Tasnim schrijft dat ook de onderhandelingen met de VS worden stilgelegd als Israël zich niet terugtrekt uit Libanon. Autoriteiten in Iran bevestigen dat nieuws nog niet. Nederland stopt per direct met het terugsturen van Libanese asielzoekers. Asielminister Van den Brink heeft dat besloten vanwege de veiligheidssituatie in het land. Komende 6 maanden worden er geen besluiten genomen over aanvragen van Libanezen en wordt er ook niemand teruggestuurd. Voor asielzoekers die verdacht worden van oorlogsmisdaden geldt een uitzondering. En ook Libanezen die eerder een aanvraag deden in een ander EU-land vallen buiten de regeling. De komende 3 nachten kan een deel van de asielzoekers uit Ter Apel overnachten in het Drentse Tweede Exloërmond. Gemeente Borger-Odoorn, waar Tweede Exloërmond onder valt, heeft in een sporthal plaats voor 150 mensen. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Volgens het COA komt dat doordat op andere plekken te weinig opvanglocaties zijn. Ook andere gemeenten zoals Groningen en het Hoge Land sprongen eerder bij om asielzoekers uit Ter Apel op te vangen. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter om te voorkomen dat Kanye West naar Nederland komt. Amerikaanse rapper, die zich nu J noemt, treedt zaterdag en maandag op in de Gelredome in Arnhem. Volgens het CEO leidt dat tot een gevoel van onveiligheid, vooral onder Joodse Nederlanders. J ligt onder vuur vanwege antisemitische uitspraken. Wanneer het kort geding dient, is nog niet bekend. Het weer, het is vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Vanavond koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt, met regen, kans op onweer en er verandert aan de temperatuur weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Goedenavond, luisteraars. Hartelijk welkom bij het programma Orgelmuziek van Eén Vallei. De regionale omroep voor de Gelderse Vallei. Mijn naam is Joop Rodenburg en ik mag het programma vandaag presenteren. In de uitzending van vandaag drie werken van Johann Sebastian Bach. De eerste twee hoort u gespeeld op het orgel in de Martinikerk in Groningen. Daar staat een bijzonder orgel waarvan een belangrijk gedeelte gebouwd is door de orgelbouwer Arp Schnitger in 1691, dus al meer dan 300 jaar geleden. En dat was een gedeelte wat bijgebouwd werd in een reeds bestaand instrument, dus dat is helemaal oud. Kijkend naar de orgelkast vallen de beide pedaaltorens op die links en rechts naast het orgel staan. En deze zijn door Schnitger later toegevoegd, dus door hem gebouwd. Zijn zoon, Frans Casper, heeft later het terugwerk gebouwd. Voor orgelliefhebbers betekent de naam Schnitger hetzelfde als Stradivarius voor violisten of Rembrandt voor schilders. Schnitger was een orgelbouwer uit de 17e eeuw met een bijzonder goede reputatie. En zijn werk is van grote invloed geweest voor latere generaties orgelmakers. Toen hij in 1691 het orgel in een Martini in Groningen onder handen had genomen, was zijn naam daarmee gevestigd in de Noord-Nederlanden. En de opdrachten stroomden vervolgens bij hem binnen. Dat over het orgel. De compositie die we gaan horen gaat gespeeld worden door de organist Andreas Liebig, een Duitse organist, geboren in 1962, die sinds 2014 organist is van de Münsterkerk in Basel. En we gaan hem horen in een vertolking van de Passacaglia in C-mol van Bach, Bachwerkenverzeichnis 582. Een orgelwerk waarin 20 virtuose variaties te horen zijn, allemaal op een ongewijzigd, zich steeds herhalend thema van 8 maten, dat voortdurend in de bas te horen is en herhaald wordt. Het wordt afgesloten met een prachtig en overweldigende fuga. Hoort u naar de organist Andreas Liebig.

En met deze prachtig overweldigende fuga werd de Passacaglia in C-mol van Johann Sebastian Bach afgesloten. U hoorde de organist Andreas Liebig op het orgel in de Martinikerk in Groningen. We gaan nu naar een totaal ander stuk van Bach, namelijk een koraalbewerking. En wel een koraalbewerking over het koraal O Mensch, bewahre dein Sünde groß. Een orgelwerk dat zo bijzonder aangrijpend en ontroerend is, dat is werkelijk indrukwekkend. Luistert u weer naar een vertolking van dit stuk door de organist Andreas Liebig op het orgel van de Martinikerk in Groningen.

U hoorde van Johann Sebastian Bach de koraalbewerking O Mensch, bewein dein Sünde groß, Bachwerkenverzeichnis 622. U hoorde de organist Andreas Liebig op het orgel van de Martinikerk in Groningen. Als afsluiting van dit programma hoort u, weer van Bach, een bewerking op het koraal Wacht auf, ruft uns die Stimme, Bachwerkenverzeichnis 645. U hoort een vertolking van de organist Karl Richter op het orgel van de Jakersborgkerk in Kopenhagen.

0: U hoort op de achtergrond de laatste tonen van de koraalbewerking van Johann Sebastian Bach, Bach het Auf, ruft uns die Stimme. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit programma Orgelmuziek. De samenstelling van het programma was in handen van Anton Kanes. De techniek werd verzorgd door Harro Timmerman en het programma gepresenteerd door Joop Rodenburg. Wij hopen er volgende week weer te zijn, maandagavond om 6:30.
1: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 7 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opgedragen om de zuidelijke buitenwijken van Beirut aan te vallen. Inwoners van het gebied zijn opgeroepen te vertrekken. Sinds het bestand tussen Iran en de VS in april inging, heeft Israël minder aanvallen op de Libanese hoofdstad uitgevoerd. Maar het land zegt dat ze nu weer nodig zijn om Hezbollah uit te schakelen. Intussen wordt er op de Iraanse staatstelevisie gesproken over een einde aan het staakt-het-vuren. Persbureau Tasnim schrijft ook dat de onderhandelingen met de VS worden stilgelegd als Israël zich niet terugtrekt uit Libanon. Autoriteiten in Iran bevestigen dat nieuws nog niet. De komende 6 maanden worden geen Libanese asielzoekers meer teruggestuurd en er worden ook geen besluiten genomen in asielaanvragen. Dat heeft asielminister Van den Brink besloten vanwege de veiligheidssituatie in het land. Voor asielzoekers die verdacht worden van oorlogsmisdaden geldt een uitzondering. De komende 3 nachten kunnen 150 asielzoekers voor wie geen plaats is in Ter Apel overnachten in het Drentse Tweede Exloërmond. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Ook andere gemeenten zoals Groningen en het Hoge Land sprongen eerder bij om asielzoekers uit Ter Apel op te vangen. Rotterdam gaat de strijd aan met femicide. Vandaag is de samenwerkingsagenda Aanpak Femicide Rotterdam gelanceerd. Daar spreken de gemeente, professionals en maatschappelijke organisaties af om de aanpak van vrouwenmoord gezamenlijk te versterken, zegt burgemeester Schouten.
3: Wij gaan nog beter samenwerken met alle partijen die er zijn. En dat betekent dat we ook veel meer gaan richten op signalering. Want als je signaleert dat er iets niet goed gaat, dan kun je natuurlijk het uiteindelijke vreselijke eind, ja, de femicide zelf hopelijk voorkomen. We gaan gewoon eigenlijk een soort aanpak creëren waarin alles mogelijk is om maar te zien hoe we vrouwen nog beter kunnen beschermen.
2: Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Openbaar Ministerie laten zien dat grofweg elke 8 dagen een vrouw wordt gedood. Meestal gebeurt dat door een partner of ex-familielid. Het weer, vanavond koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt met regen en kans op onweer en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Goedenavond, luisteraars. Ik verzorg vanavond uw muziek. Ik ben de techniek. Mijn naam is Harro Tummelman. Ik heb vanavond geen presentator, dus ik ga wat mooie muziek voor u bij elkaar zoeken. En ik hoop dat u er dan van genieten kunt. We beginnen met het jubileumconcert van het Urke Mannenkoor, Halleluja. En de eerste drie liederen van Jeruzalem, o eeuwige gouden stad. En daarna verhoogt u uw poorten. En daarna hoor je de trompetten. Ik hoop dat u er wel van kan genieten. En daar komt hij. Ik moet het maar even opstarten.

Dit was weer een uurtje muziek. Ik hoop dat u ervan genoten heeft. En dan gaan we weer met de laatste minuten in. En dat eindigen we met het gebed om zegen van Sela. Tot de volgende keer. Zondag is het weer de herhaling. Een fijne avond.

mag zo naar huis gaan, gedragen door die zegen van onze God. Die met je meegaat, waar je ook gaat. Je bent niet alleen. Er is een God die van je houdt. Ook al denk je misschien zelf van nou, met mij wil God niks te maken hebben. God is daar. Voor jou.

0: met het nieuws van 8 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Regeringspartij VVD wil opheldering over het besluit om 47 Palestijnen die een werk- of studievisum voor Nederland hebben actief te helpen Gaza te verlaten. Kamerlid Elian zegt hoogst verbaasd te zijn. Hij vindt dat minister Berendsen van Buitenlandse Zaken daarmee toestaat dat de gewone asielprocedure op een slimme manier wordt omzeild. Vandaag bleek dat er inmiddels 2 studenten uit Gaza onderweg zijn naar ons land. Het Openbaar Ministerie eist 30 jaar cel tegen een man uit Rijswijk die zijn buurvrouw doodschoot. Man van 58 schoot de vrouw en haar twee jaar geleden dood in haar woning. Dat vertelt deze verslaggever van Omroep West.
2: De moord op de 38-jarige Paro Ramlakhan lijkt een typisch geval van femicide. Want hij wilde een relatie met haar en zij wees hem af. Daarna werd ze doodgeschoten in de portiek van de flat waar ze allebei woonden, in het bijzijn van haar jonge zoontje.
1: De man wordt daarom ook verdacht van poging tot doodslag op het 4-jarige zoontje van de vrouw en 3 buurtbewoners die de getuigen waren van de schietpartij. Een stel uit Den Bosch wordt verdacht van seksueel misbruik van hun 2 pleegkinderen. 2 mannen, allebei van 33, hebben volgens justitie ook expliciete beelden van ze gemaakt en verspreid. Tegen beide is vandaag 4 jaar cel geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie zegt ervan uit te gaan dat de 2 pleegouders zijn geworden om hun seksuele fantasie te kunnen bevredigen. De komende 3 nachten kan een deel van de asielzoekers uit Ter Apel overnachten in het Drentse Tweede Exloërmond. Gemeente Borger-Odoorn, waar Tweede Exloërmond onder valt, heeft in een sporthal plaats voor 150 mensen. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Volgens het COA komt dat doordat op andere plekken te weinig opvanglocaties zijn. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken grotendeels op en schijnt de zon tot zonsondergang. Vannacht koelt het af naar graad of 15. Morgen is bewolkt met soms stevige buien. Een kans op onweer bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Herengewaard is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Dat meldt regionale zender NH Nieuws. Het is onbekend hoe de slachtoffers eraan toe zijn. De steekpartij was rond 19:30 vanavond. Volgens de omroep hebben agenten het pand omsingeld en houden ze het onder schot. De omgeving van het pand in Herengewaard is afgezet. De regeringspartij VVD wil opheldering over het besluit om 47 Palestijnen die een werk- of studievisum voor Nederland hebben actief te helpen Gaza te verlaten. Kamerlid Elian vindt dat minister Berendsen van Buitenlandse Zaken daarmee toestaat dat de gewone asielprocedure op een slimme manier wordt omzeild.
2: Je kunt er vrij zeker van uitgaan dat zij asiel gaan aanvragen, heer. Dat ze daarna ook een beroep gaan doen op nareis. Dus wat ons betreft zou dat niet aan de orde moeten zijn.
1: De agent die betrokken was bij het geweld tijdens een aanhouding in een AZC in Zeist zegt dat hij niet wist dat de vrouw tegen wie hij geweld gebruikte zwanger was. Hij zegt dat hij anders had gehandeld als hij dat wel had geweten. 2 weken geleden kwam de politie naar het asielzoekerscentrum na melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die vlakbij hem stond weigerde daar weg te gaan en werd door een politieman met hond hardhandig weggetrokken, waarna ze viel. Beelden van het geweld bij de aanhouding in Zeist maken veel los op sociale media. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken grotendeels op en schijnt de zon tot zonsondergang. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt met soms stevige buien. Een kans op onweer bij 15 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
3: Then I had to do the rest and I'm happy once again that I can pay off my teammates.
4: Vingegaard vergrootte zijn voorsprong in het algemeen klassement. Tijmen Arendsman kwam als 4e over de streep en houdt zicht op een podiumplaats. Het weer, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Rob Favier met zijn nieuwe nummer Collecte Stress van het album Licht in je ogen dat afgelopen vrijdag is uitgekomen. Goedenavond en welkom bij weer een nieuwe uitzending van This is Living, een programma van Stilok op Omroep Enevelei. Mijn naam is Joran en ja, ik ben weer een beetje aan het bijkomen, want afgelopen weekend was de Pinksterconferentie, heeft u vast iets over gehoord in het nieuws. En anders, misschien was u er wel aanwezig, dat kan ook natuurlijk. Mocht het zo zijn, bent u misschien ook nog een beetje aan het bijkomen of weer helemaal terug in de sleur van werk. Maar mocht u het ook missen, dan heb ik aan het eind van het programma, tenminste het eind, ergens halverwege de tweede helft, een mooie verrassing. Dus blijf vooral luisteren. Nu in ieder geval gaan we luisteren, net zoals altijd, naar een aantal nieuwe nummers die afgelopen week zijn uitgekomen, waarvan u dus juist de eerste al heeft gehoord. En dan gaan we natuurlijk gelijk door met het volgende nummer waar we naar mogen luisteren van Retain, genaamd Slowdown.

Therrien en Lindy met een nieuwe nummer, Walking With My God. Het volgende lied waar we naar mogen luisteren is van Youth Alive met Ethan Beer. We gaan luisteren naar het nieuwe lied, Hallelujah.

Fleury met haar nieuwe nummer If I Was A Bird. Het volgende lied is van Epic Love Story samen met Joel Vaughn en gebaseerd op Johannes 15 vers 5 waar staat: Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt u niets doen.

Nofsky met het nieuwe nummer I Need You. Het volgende lied waar we mogen luisteren is van The Uprising. We gaan luisteren naar een nieuw lied, You Came Down.

Family Force 5 met het lied Let It Be Love. Het was niet helemaal een nieuw nummer, maar ze hebben een album uitgebracht met beste nummers van eerdere albums. En vandaar dat hij nog bij het blokje nieuwe nummers zat. Maar daar zijn we nu aan het einde gekomen van de nieuwe nummers voor deze week. Dan gaan we door met de rest van het programma. Te beginnen met Damascus samen met William Wixley met het lied Hier Bij Mij.

teken in het zand. Zie hoe de branding langzaamaan op me afkomt. Totdat het nacht wordt, de laatste vracht komt de haven binnen. Ik kan schouderlichten van de stad, voel me klein onder de sterren boven mij. Hoe ouder ik word, hoe minder ik begrijp. Maar hoe meer ik mij verwonder over zand tussen mijn vingers. Wat er afspeelt binnenin me en het kind dat mij omarmt.

zie de golven langs de kustlijn. Ze slaan kapot op een rots, zodat het haast kunst lijkt. Symboliek voor mijn trots. En mijn voetsporen worden door de voet uitgewerkt.

Chase Oaks Worship met When I Found Jesus. En dan hebben we nog één nummer te gaan voordat we even overschakelen naar het nieuws. En ik dacht eigenlijk dat dit in de tweede helft van het programma terecht zou komen, maar dat heb ik verkeerd berekend, zo te zien. Dus, ik had het al over dat afgelopen weekend de Pinksterconferentie was en veel mensen daar misschien nog van aan het bijkomen zijn of een beetje weer wennen aan het leven op werk en dat soort dingen. Dus ik dacht, wat nog beter om de rest van het programma te vullen met nummers die u afgelopen weekend waarschijnlijk al heeft gehoord op opwerking, om toch nog een beetje die sfeer weer mee te krijgen. Dus om te beginnen gaan we luisteren naar Maverick City Music samen met Upper Room, Brandon Lake en Eniola Abioi met Rest on Us.

Dat was dus Maverick City Music samen met Upper Room, Brandon Lake en Eniola Abioi met Rest on Us. Dan gaan we straks even overschakelen naar het nieuws. En daarna gaan we nog veel andere nummers luisteren van onder andere Martin Smith, de Stadskerk, Eline Bakker, Chris Tomlin, Elevation Worship, Mosaic Worship en Tim Hughes en ja, nog heel veel anderen. Dat is straks na het nieuws. Tot straks.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 10 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Heerhugowaard is vanavond een dode gevallen. Twee mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Steekpartij was rond 19:30 vanavond. Politie is in grote getale aanwezig en onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in het pand in Heerhugowaard. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen op Israël te stoppen. De agent die betrokken was bij het geweld tijdens een aanhouding in een AZC in Zeist zegt dat hij niet wist dat de vrouw tegen wie die geweld gebruikte zwanger was. Hij zegt dat hij anders had gehandeld als hij dat wel had geweten. Beelden van het geweld bij de aanhouding in Zeist maken veel los op sociale media. De politie schrijft in een verklaring dat er veel vooraf ging aan het filmpje, vertelt verslaggever Annabel Zandbergen.
2: Ze kwamen af op een melding van vernieling en dreiging. En mogelijk zou de man met een broodmes in een ruimte zitten. De politie wilde de vrouw op afstand houden, maar ze luisterde niet en daarom greep de agent in. Als hij wist dat de vrouw zwanger was, had hij dat op een andere manier gedaan.
1: Al dus de politie die de zaak zegt te onderzoeken. De Canadese politie heeft in de buurt van Toronto voor miljoenen dollars aan nagemaakte WK-voetbalartikelen in beslag genomen, waaronder twee valse wereldbekers. Verder werden onder meer 16.000 shirts, petten en vlaggen van bekende sportmerken gevonden. De straatwaarde van de spullen wordt geschat op 3,5 miljoen Canadese dollar. Twee mannen zijn opgepakt. En dan nog het weer. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en tegen het eind van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen is bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. En het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
3: Eveneens de eerste officiële tropische dag van het jaar werd genoteerd. Het is vroeg in het jaar dat de eerste officiële tropische dag wordt behaald. Gemiddeld gebeurt dat pas op 29 juni. Het dagrecord qua temperatuur is al het vijfde dit jaar. En het weer van nu, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Housefires en Jaywalkers Worship met I Thank God. Welkom terug in de tweede helft van dit programma. En we gaan het komende uur nog luisteren naar allerlei nummers die je gehoord zou kunnen hebben als je afgelopen week op de Pinksterconferentie was. Om ja toch nog een beetje het gevoel iets langer vast te blijven mogen houden. Het volgende lied waar we mogen gaan luisteren is van Martin Smith. En we gaan luisteren naar het lied Joy.

Elevation Worship en Brandon Lake met Praise. Het volgende nummer waar we mogen gaan luisteren is van de Stadskerk. En we gaan luisteren naar het lied Elke Andere Naam Vervaagt.

Helene Bakker met haar nummer Mijn Verlosser Leeft. Het volgende nummer waar we naar mogen gaan luisteren is een nummer van Chris Tomlin. We gaan luisteren naar zijn lied Holy Forever.

Hillsong Worship en Brooke Ligertwood met King of Kings. Het volgende lied waar we mogen gaan luisteren is So Be It van... Oh, het gaat allemaal mis. Nou, het komt vanzelf goed. So Be It van Elevation Worship samen met Tiffany Hudson en Chris Brown.

hoorde Mosaic Worship met Jezus Overwinnaar. Oh, dat was weer even een foutje. Ik kom er juist achter dat we niet uitkomen qua tijd met de laatste twee nummers. Dus we doen even één nummer tussendoor, wat niet van afgelopen weekend is. Maar we gaan nu luisteren naar Austin French met het lied Eyes on You.

was dus Austin French met het lied Eyes on You. We hebben nog één nummer te gaan en dan zijn we alweer aan het einde gekomen van het programma voor deze week. Ik hoop dat u ervan heeft kunnen genieten en ja, misschien toch nog de sfeer van het afgelopen Pinksterweekend, de Pinksterconferentie, vast heeft kunnen houden als u er ook geweest bent. En zo, als u er niet geweest bent, toch nog een beetje heb kunnen voelen hoe het misschien daar geweest is. Ja, ik wil u bedanken weer voor het luisteren naar de uitzending deze week. Mocht u nog een nummer terug willen luisteren van de uitzending van vandaag, dan kunt u een afspeellijst vinden met alle nummers die gedraaid zijn op onze Instagram-pagina. Thisisliving.stilok, STILOK. Daar in de bio staat een linkje naar een afspeellijst waar dus alle nummers in staan die gedraaid zijn. Dan kun je die nog een keer terugluisteren. Als u eventuele feedback hebt over dit programma, kunt u die daar ook achterlaten. Zie ik ze waarschijnlijk vanzelf. En ja, nogmaals, bedankt voor het luisteren naar deze uitzending. Ik wens u nog een hele gezegende week toe. En als laatste nummer gaan we luisteren naar het lied wat nog een beetje miste bij de zingen, maar we gaan jullie dus nog luisteren. Tim Hughes met het lied Happy Day. Tot volgende week.

0: van 11 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een protest tegen de komst van een noodopvang in Wijk bij Duurstede is vanavond uit de hand gelopen. Railschoppers gooiden met stenen en vuurwerk naar de politie. Over 2 weken moet een noodopvang in een sporthal opengaan. Er zullen de komende 2 maanden maximaal 75 asielzoekers worden opgevangen. Wijk bij Duurstede ving een paar jaar geleden ook al eens asielzoekers op in de sporthal. Toen leidde dat tot problemen rondom de opvang. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Heer Hugo Waard is een dode gevallen. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Er is veel politie en onderzocht wordt wat er precies is gebeurd. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt ook dat hij contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De agent die in een AZC in Zeist geweld gebruikte tegen een zwangere vrouw zegt dat hij niet wist dat ze in verwachting was. Anders had hij anders gehandeld, zei hij. 2 weken geleden kwam de politie naar het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die vlakbij hem stond weigerde weg te gaan en werd hardhandig weggetrokken waarna ze viel. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet dit ervoor zorgen dat de rust terugkeert. Het weer vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en tegen het eind van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt, soms stevige buien en kans op onweer bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 12 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er wel zouden komen. Trump zegt ook dat hij via hooggeplaatste vertegenwoordigers contact heeft gehad met Hezbollah en dat de militante organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Klanten kunnen daardoor niet bij de cryptomunten die ze hebben gestald bij de sponsor van voetbalclub Feyenoord. Knaken zegt in een verklaring dat het alle activiteiten heeft gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Bij het bedrijf konden klanten euro's omzetten in cryptomunten zoals bitcoin. Het is nu duidelijk of klanten hun cryptomunten nog terug kunnen krijgen. In wijk bij Duurstede is een protest tegen de komst van een noodopvang uit de hand gelopen. Er werd met stenen en vuurwerk naar politieauto's gegooid. De demonstranten zijn tegen de komst van asielzoekers in een sportcomplex. Een paar jaar geleden zaten er ook al asielzoekers. Toen werd door omwonenden geklaagd over overlast. En op Roland Garros heeft Arina Sabalenka de kwartfinales bereikt. De Belarussische nummer 1 van de wereld won in 2 sets van Naomi Osaka uit Japan. Het was de eerste vrouwenpartij in 3 jaar tijd in de avondsessie op het gravel van Parijs. En sinds de introductie van de avondwedstrijd 5 jaar geleden waren er 60 mannen en slechts 4 vrouwenwedstrijden. Volgens de organisatie is dat omdat mannenwedstrijden meestal langer duren en toeschouwers een apart duurder toegangsbewijs moeten kopen. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe deze nacht. Tegen het einde van de nacht volgen dan buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en ook kans op onweer. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: nieuws van 1 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Europese lidstaten en het Europees Parlement zijn het gisteravond eens geworden over de terugkeerwet. Die maakt het mogelijk om uitgeprocedeerde asielzoekers die niet in de EU mogen blijven naar zogenaamde terugkeerhubs te sturen. Dat zijn uitzetcentra buiten de EU. Er werd lang gesteggeld over wanneer de wet zou moeten ingaan. Voor de meeste artikelen uit de wet krijgen de EU-landen een jaar om zich voor te bereiden. De rest gaat wel meteen in, zoals het uitzetten naar de terugkeerhubs. De tegenstanders zijn bang dat het in de praktijk gevangenissen zijn en waarschuwen voor mensenrechten schendingen. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat hij er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij via hooggeplaatste vertegenwoordigers contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Het bedrijf, sponsor van voetbalclub Feyenoord, heeft alle activiteiten gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Klanten die kunnen nu niet bij hun cryptomunten. Over een paar weken moet duidelijk worden of dat alsnog mogelijk wordt. En twee voor het Nederlands elftal interessante oefenwedstrijden gisteravond. In Oslo ontving Noorwegen Zweden, tegenstander van Oranje in de groepsfase van het WK. De Nooren, zonder sterspeler Erling Haaland, wonnen met 3-1. En in Wenen speelde Oostenrijk tegen een andere Oranje-opponent, Tunesië. Het werd 1-0 voor Oostenrijk. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen dan buien. Het koelt uiteindelijk af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 2 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ruim 2 maanden na de verkiezingen is de Deense premier Mette Frederiksen erin geslaagd om een centrumlinkse coalitie te vormen. Ze kan zich nu gaan opmaken voor een 3e termijn als premier. Later vandaag wordt er meer bekendgemaakt over de coalitieplannen en morgen wordt de nieuwe minister Ploeg gepresenteerd. Nooit eerder in de Deense geschiedenis duurden de coalitieonderhandelingen zo lang, in totaal 69 dagen. De partij van Frederiksen deed het slecht bij de verkiezingen in maart. Haar partij werd alsnog de grootste, maar behaalde wel het slechtste verkiezingsresultaat in 125 jaar. De EU-lidstaten en het Europees Parlement zijn het eens geworden over de terugkeerregeling voor afgewezen asielzoekers. Er was al een akkoord over het toestaan van zogeheten terugkeerhubs buiten de EU. En ook kinderen moeten in deze centra op uitzetting naar het land van herkomst wachten, tenzij het minderjarigen zonder begeleiding zijn. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet het ervoor zorgen dat de rust terugkeert. Blijdorp erkent dat het een drastisch besluit is. Er is nog gekeken naar andere oplossingen, bijvoorbeeld of de onruststokers naar een andere dierentuin konden worden verhuisd. Maar dat is niet gelukt, zegt een woordvoerder tegen het AD. En 2 voor het Nederlands elftal interessante oefenwedstrijden gisteravond. In Oslo ontving Noorwegen Zweden, tegenstander van Oranje in de groepsfase van het WK. De Nooren, zonder sterspeler Erling Haaland, wonnen met 3-1. In Wenen speelde Oostenrijk tegen een andere Oranje opponent, Tunesië. Het werd 1-0 voor Oostenrijk. En het Nederlands elftal oefent vanavond tegen Algerije. Dat is in de Kuip in Rotterdam. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je